0: Het is 2:00. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het noorden van Venezuela is opnieuw getroffen door een aardschok. Die had een kracht van 4,9. Wellicht gaat het om een naschok na de 2 zware aardbevingen eerder deze week. Daarbij zijn nu al 920 doden geteld. Ook het aantal gewonden blijft stijgen tot 3.300 op dit moment. Maar gevreesd wordt dat het aantal slachtoffers nog sterker zal stijgen. Want er zijn nog zo'n 50.000 mensen vermist, zegt Tom Fletcher, noodhulpcoördinator bij de VN.
1: The dog teams that go in that help to call people and identify where people are underneath the rubble. We are getting reports from our teams on the ground. We've got hundreds of people in country of the voices they're hearing calling for help right now. And we've got to get as many boots on the ground over the next few hours and save as many lives as we can. And we'll do that.
0: Bij een bezoek aan het rampgebied werd interim-president Delcy Rodriguez liever nog uitgejouwd. De Venezolaanse overheid heeft intussen ook de toegang tot het rampgebied beperkt. Het Amerikaanse leger heeft de voorbije avond luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen zouden Iraanse opslagplaatsen voor raketten en drones hebben gebombardeerd. Ook radarposten langs de Iraanse kust werden geviseerd. Volgens de VS gaat het om vergeldingsaanvallen na de aanval op een vrachtschip donderdag voor de kust van Oman. Dat schip was eerder door de straat van Hormuz gevaren. Volgens de Amerikaanse president Trump werd het aangevallen door het Iraanse leger en is daarmee ook het staakt het vuren tussen de VS en Iran geschonden. De aanval op het schip en de vergeldingsaanvallen komen op een moment dat de VN bezig was met het evacueren van zeelui en schepen die in de regio vastzitten. Die evacuatie is voorlopig stopgezet. Op het WK voetbal heeft topfavoriet Frankrijk zijn laatste groepswedstrijd met 4-1 gewonnen van Noorwegen. Een verslag van Geert Heremans.
2: Makkelijke zege voor de Fransen tegen de B-ploeg van Noorwegen, want het is dus geen duel geworden tussen Kylian Mbappé en Erling Haaland. De hoofdrol bij de Fransen werd overigens opgeëist door een andere ster, Ousmane Dembélé, die voor de rust uitpakte met een hattrick. 3 doelpunten dus voor de gouden bal. Tussendoor had Asgard nog tegengescoord voor Noorwegen. De Nooren miste in het begin van de tweede helft nog een strafschop en in de toegevoegde tijd kopte Douai voor Frankrijk nog de 4-1 binnen. De groepswinst kwam voor Frankrijk op geen enkel moment in het gedrang. Wellicht wacht nu Zweden in de 16e finales. Noorwegen speelt in de volgende ronde tegen Ivoorkust.
0: In de andere wedstrijd van diezelfde groep won Senegal met 5-0 tegen Irak. Daardoor behoudt Senegal nog een kans om door te gaan naar de volgende ronde. Irak is uitgeschakeld. En rond deze tijd beginnen op het WK ook de wedstrijd tussen Spanje en Uruguay en de wedstrijd tussen Kaapverdië en Saudi-Arabië. En dan nog het weer, vannacht droog bij temperaturen rond 21 graden. Na de ochtend opnieuw een hete dag met lokaal temperaturen tot 39 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: M&M Hits. Altijd de beste hits non-stop. M&M.

0: De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Geen ticket voor Rock Werchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel. Dinsdag maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Rock Werchter.
1: Studio Brussel.
0: De festivalzender.
2: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
3: M&M Hits Live.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Het is 3:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het noorden van Venezuela is opnieuw getroffen door een aardschok. Die had een kracht van 4,7. Wellicht gaat het om een naschok na de twee zware aardbevingen liever eerder deze week. Daarbij zijn nu al bijna 1000 doden geteld. Ook het aantal gewonden blijft stijgen tot 3300 op dit moment. Maar gevreesd wordt dat het aantal slachtoffers nog sterker zal stijgen. Want er zijn nog zo'n 50.000 mensen vermist, zegt Tom Fletcher, noodhulpcoördinator bij de VN.
1: The dog teams that go in that help to call people and identify where people are underneath the rubble. We are getting reports from our teams on the ground. We've got hundreds of people in country of the voices they're hearing calling for help right now. And we've got to get as many boots on the ground over the next few hours and save as many lives as we can. And we'll do that.
0: Ook vrijdagochtend werd al een naschok geregistreerd met een kracht van 4,4. De Venezolaanse overheid heeft intussen de toegang tot het rampgebied beperkt. Bij een droneaanval van het Russische leger op Nikopol, een stad in het noordoosten van Oekraïne, zijn zeker 2 mensen gedood. 13 anderen raakten gewond. Bij de gewonden zijn ook 2 meisjes van 12 jaar. De Russische drone zou een minibus geraakt hebben op een snelweg. Nikopol ligt dichtbij de frontlijn tussen Oekraïne en Rusland en wordt daardoor regelmatig getroffen door aanvallen. Straks om 5:00 spelen de Rode Duivels hun 3e groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. De Duivels speelden de vorige 2 wedstrijden telkens gelijk. Tom Boudeweel blikt vooruit.
2: Hoogspanning in Vancouver. Wie had dat gedacht voor het WK? Een gelijkspel tegen Egypte en Iran. En vooral de manier waarop, een wake-up call noemde Brandon Mechelen het gisteren. Nee, de Rode Duivels moeten beter kunnen. Sneller, met meer energie en daadkracht. Efficiënter ook. En dat zal nodig zijn straks tegen de laagste ploeg van de FIFA-ranking op dit WK, maar wel met specifieke kwaliteiten. Alleen een logische overwinning volstaat. Een nederlaag betekent een schandelijke uitschakeling. Bij een 3e gelijkspel is het bibberen tot het einde van de groepsfase om eventueel bij de beste 3e's te geraken. Hoe en met wie de bondscoach zal starten, dat is voorlopig nog een groot vraagteken.
0: De voorbije avond won Frankrijk op het WK nog zijn laatste groepswedstrijd tegen Noorwegen met 4-1. Senegal won de wedstrijd tegen Irak met 5-0. En op dit moment speelt Spanje tegen Uruguay. Spanje heeft daar een 1-0 voorsprong. En Kaapverdië speelt ook tegen Saudi-Arabië. Daar is het nog 0-0. En dan nog het weer. Vannacht droog bij temperaturen rond 21 graden. Na de ochtend opnieuw een hete dag met lokaal temperaturen tot 39 graden. Meer op vrtnieuws.be.

Neras, misantroop. Was niet voor de liefde van mijn minksen. Daar gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hij weer niks gezien, niks gehoord.

0: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal spelen de Rode Duivels straks hun 3e groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. De Duivels spelen de vorige wedstrijden telkens gelijk en daarom staan ze nu onder druk om te winnen, om zich zo te kunnen plaatsen voor de volgende ronde. Tom Boudeweel, zo net is de selectie bekendgemaakt. Zijn er verrassingen in de basisopstelling?
1: Ja, we zien alweer een verrassing, want Jeremy Doku staat in de basis. Ook al heeft hij gezegd, de bondscoach, normalement non. Normaal start hij niet vandaag, maar hij staat toch in de basis, net zoals Lukaku dat deed. Vandaag geen Lukaku, wel Charles de Ketelaar diep in punt met steun van Leandro Trossard. We hebben dan het middenveld waar veel mensen naar gevraagd hebben, met De Bruyne, Van Aken en Tielemans. Achterin, zoals verwacht, Theaat in de plaats van de geschorste Ngoy. En Timothy Castagne vervangt op de rechtsachter Thomas Meunier, die toch een dramatisch WK aan het spelen is. Voor het overige nog De Kuiper, Mechelen en in doel Courtois.
0: Tom, dankjewel. Het noorden van Venezuela is opnieuw getroffen door een aardschok. Die had een kracht van 4,7. Wellicht gaat het om een naschok na de 2 zware aardbevingen eerder deze week. Daarbij zijn nu al bijna 1000 doden geteld. Ook het aantal gewonden blijft stijgen tot 3300 op dit moment. Maar gevreesd wordt dat het aantal slachtoffers nog sterker zal stijgen, want er zijn nog zo'n 50.000 mensen vermist, zegt Tom Fletcher, noodhulpcoördinator bij de VN.
2: The dog teams that go in that help to pull people and identify where people are underneath the rubble. We are getting reports from our teams on the ground. We've got hundreds of people in country of the voices they're hearing calling for help right now. And we've got to get as many boots on the ground over the next few hours and save as many lives as we can. And we'll do that.
0: Ook vrijdagochtend werd al een naschok geregistreerd met een kracht van 4,4. De Venezolaanse overheid heeft intussen de toegang tot het rampgebied beperkt. Bij een droneaanval van het Russische leger op Nikopol, een stad in het zuidoosten van Oekraïne, zijn zeker 2 mensen gedood. 13 anderen raakten gewond. Bij die gewonden zijn ook 2 meisjes van 12 jaar. De Russische drone zou een minibus geraakt hebben op een snelweg. Nikopol ligt dichtbij de frontlijn tussen Oekraïne en Rusland en wordt daardoor regelmatig getroffen door aanvallen. En dan nog even terug naar het WK voetbal, want daar hebben Spanje en Kaapverdië zich in groep H kunnen plaatsen voor de volgende ronde. Spanje won met 1-0 van Uruguay, waardoor het groepswinnaar is. En dankzij de nederlaag van Uruguay had debutant Kaapverdië genoeg aan een 0-0 gelijkspel tegen Saudi-Arabië om zich voor het eerst in de geschiedenis van het land te plaatsen voor de knock-outfase van het WK. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen rond 21 graden. Na de ochtend opnieuw een hete dag met lokaal temperaturen tot 39 graden. Meer op vrtnieuws.be.

Het is 5 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal zijn Rode Duivels begonnen aan hun 3e groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. De Duivels spelen de vorige 2 wedstrijden telkens gelijk. Daarom staan ze nu onder druk om te winnen, om zich zo te kunnen plaatsen voor de volgende ronde. En we luisteren even mee met commentator Tom Boudeweel.

0: Dankjewel, Tom. De wedstrijd van de Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland wordt gespeeld in Vancouver in Canada. Heel wat Belgische supporters zijn naar daar gereisd om de wedstrijd te volgen.
1: Ik denk dat we gaan winnen vandaag, ik ben er redelijk zeker van. We hebben wel niet gescoord de afgelopen twee wedstrijden, het is tijd dat we een goal gaan maken. Hè. En ik denk als we er één maken, gaan we er veel meer maken.
2: 3-0 denk ik.
1: Ik ben nog wel optimistischer, 5-0.
3: Alles gaat goed komen. Kwartfinale, verslaan we Argentinië, halve finale. Leggen we eruit.
4: Speciaal naar hier voor deze match, zeker. Met mijn twee companen.
5: En vandaag winnen wij. Vandaag winnen wij 2-1.

0: Het noorden van Venezuela is opnieuw getroffen door een aardschok. Die had een kracht van 4,7. Wellicht gaat het om een naschok na de twee zware aardbevingen eerder deze week. Daarbij zijn nu al bijna 1000 doden geteld. Ook het aantal gewonden blijft stijgen tot 3300 op dit moment. Maar gevreesd wordt dat het aantal slachtoffers nog sterker zal stijgen, want er zijn nog zo'n 50.000 mensen vermist, zegt Tom Fletcher, noodhulpcoördinator bij de VN.
1: The dog teams that go in that help to pull people and identify where people are underneath the rubble. We are getting reports from our teams on the ground. We've got hundreds of people in country of the voices they're hearing calling for help right now. And we've got to get as many boots on the ground over the next few hours and save as many lives as we can. And we'll do that.
0: Ook vrijdagochtend werd al een naschok geregistreerd met een kracht van 4,4. De Venezolaanse overheid heeft intussen de toegang tot het rampgebied beperkt. En dan nog even terug naar het WK-voetbal, want daar hebben Spanje en Kaapverdië zich kunnen plaatsen voor de volgende ronde. Spanje won met 1-0 van Uruguay, waardoor het groepswinnaar is in groep H. Door de nederlaag van Uruguay had Kaapverdië ook genoeg aan een 0-0 gelijkspel tegen Saudi-Arabië om zich te plaatsen. Het is de eerste keer dat Kaapverdië deelneemt aan het WK en het is ook het kleinste land dat zich nu heeft kunnen plaatsen voor de knock-outfase. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen rond 21 graden. Na de ochtend opnieuw een hete dag met lokaal temperaturen tot 39 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: is.
1: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De Rode Duivels spelen hun derde en beslissende groepswedstrijd op het WK voetbal. Staat 0-1 voor de Belgen. Tom Boudeweel in Vancouver gescoord. Is er dus alvast door de Belgen. Hoe deden de Duivels het in de eerste helft?
2: Ze hadden het volledige overwicht op een minuutje of vijf na, maar geen enkele kans toegestaan. Zelf 15 pogingen, dus het overwicht is er wel zeker. En België heeft ook eindelijk eens gescoord. 1-0 dus, die goal van Trossard net voor het half uur. Trossard was er al eens dichtbij tegen de binnenkant van de paal, maar toen op de lijn weggewerkt. En uiteindelijk dan toch dat doelpunt. Nieuw-Zeeland is niet goed en België is beter dan de eerste twee wedstrijden. Dus eigenlijk zouden ze veel meer moeten kunnen scoren. De kansen zijn er al geweest, maar voorlopig is het nog altijd 1-0.
1: Dankjewel voor je verslag. In de andere wedstrijd in de groep van de Belgen staat het 1-1 tussen Egypte en Iran. In groep H hebben Spanje en verrassend ook Kaapverdië zich kunnen plaatsen voor de volgende ronde. Spanje versloeg Uruguay met 0-1 en Kaapverdië speelde 0-0 gelijk tegen Saoedi-Arabië. Drie keer een gelijkspel was voor Kaapverdië genoeg om voor het eerst in de geschiedenis voorbij de groepsfase van een WK te geraken. Frankrijk gaat ook door als groepswinnaar na een 1-4 overwinning tegen Noorwegen, dat ook al geplaatst was. Voor de Fransen scoorde Ousmane Dembélé drie keer. Het Amerikaanse leger heeft gisteravond luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De Amerikanen hebben Iraanse opslagplaatsen voor raketten en drones en radarposten langs de kust gebombardeerd. Dat zou een vergeldingsaanval geweest zijn, omdat er gisteren een vrachtschip aangevallen is dat door de straat van Hormuz was gevaren. Volgens de Amerikaanse president Trump zat Iran daarachter en heeft Iran daardoor het staakt het vuren tussen de VS en Iran geschonden. Venezuela in Zuid-Amerika is getroffen door een naschok na de twee zware aardbevingen van twee dagen geleden. Het dodental van die dubbele aardbeving is intussen gestegen naar 920, naast ook nog meer dan 3300 gewonden en vooral ook nog meer dan 50.000 mensen die vermist zijn. Het weer nog, het is nog altijd drukkend warm vandaag tussen 28 graden aan zee en 39 in Limburg. Vanavond en vannacht kans op zwaar onweer met hagel en rukwinden. Morgen trekken die onweersbuien weg en dan wordt het droger en minder warm. Meer in onze apps van Sportza en VRT Nieuws.

0: Eminem hits.
1: Eminem hits.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Het is 7 uur. Goedemorgen. 14 nieuws met Sophie van der Donkt. De Rode Duivels hebben hun plicht vervuld in de laatste WK-groepsmatch tegen Nieuw-Zeeland. Het werd 1-5. Tom Boudewijl in Vancouver. De Belgen waren niet goed aan het WK begonnen, maar hebben nu toch gedaan wat ze moesten doen.
1: Ja, en zelfs de groepszegen gepakt. Kijk eens aan, het kan plots heel snel gaan naar die twee gelijke spelen. Na kritiek ook wel, maar vandaag 5 doelpunten gemaakt. En het konden er nog meer geweest zijn, want de Nieuw-Zeeland was heel zwak. Het was amper 1-0 na een eerste helft eenrichtingsverkeer. Trossard scoorde net voor het half uur. En de doelpunten vielen dan nog in de tweede periode. Een 2-0 ook van Trossard. Kevin De Bruyne voor de 3-0. Lukaku als invaller 4-1. En Salemaker ook als invaller. Dat was ook een 5-1. Tussendoor even stress omdat de Just 3-1 ervan maakte. En zo België geen groepswinnaar zou worden. Maar dat hebben de Rode Duivels dan helemaal recht gezet. En zij gaan dus als groepswinnaar door naar de 16e finales.
0: Eind goed, al goed. Dankjewel Tom in Canada. Het was vroeg opstaan voor supporters van de Rode Duivels, maar ze zijn toch op veel plaatsen samengekomen om de wedstrijd te volgen. In Dilbeek hebben zowat 500 mensen de wedstrijd op straat op een groot scherm gevolgd. Peter de Kroebele staat ertussen. Uitbundige sfeer, veronderstel ik?
2: Wel, het is al een beetje rustig al bij al. Ze zijn een beetje stilgevallen. Het was inderdaad voor velen vroeg opstaan. Er zal al wat vermoeidheid in zitten. Maar hier dus midden in een woonwijk, in de feestzaal of aan de feestzaal van een café. Koffie, ontbijt, spek, eieren. Maar ook bier heb ik gezien. En ik heb zo'n beetje het gevoel dat dat bier zal blijven vloeien de rest van de voormiddag. Heel geestige, leuke sfeer. Jong en oud hier tezamen. Samen genieten van voetbal. De beleving zoals het hoort. En dat midden in Dilbeek. Een mooi moment, denk ik, voor veel voetbalfans. Toch zeker zij hier waren.
0: Dankjewel, Peter. Het Amerikaanse leger heeft gisteravond luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Er zijn onder meer Iraanse opslagplaatsen voor raketten en drones gebombardeerd. Volgens president Trump heeft Iran gisteren een vrachtschip aangevallen in de straat van Hormuz en daarmee het staakt het vuren geschonden. De Amerikaanse aanvallen op Iran waren een vergelding, zegt Trump. Venezuela in Zuid-Amerika is getroffen door een naschok na de twee zware aardbevingen van 2 dagen geleden. Het dodental van die dubbele aardbeving is intussen gestegen naar 920. En volgens de VN zijn er ook nog 50.000 mensen vermist. Het is nog altijd drukkend warm vandaag tussen 28 graden aan zee en 39 in Limburg. Vanavond en vannacht kans op zwaar onweer met hagel en rukwinden. Morgen trekken die onweersbuien weg en dan wordt het droger en minder warm. Meer in onze apps van Sportza en VRT Nieuws.

0: Spanje. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Nou, oh, top hè, die Kate.
0: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee.
3: M&M Hits. Altijd de beste hits.

0: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
1: M&M Hits Live.

0: Zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando,
2: Grando. Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.

0: de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik dacht aan chili con carne.
1: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Daar wordt chili con serieus veel carne.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Voilà, dat was de Brabantson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
5: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be.
6: Proximus. Think possible.
7: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
8: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar €1.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: M&M Hits.
11: Altijd de beste hits.
10: Non-stop.

0: 30% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Mannekes. Bombikies. Grote zomerklus bij Jamma.
3: En wij klussen allemaal mee.
4: Met 20% korting, hè?
2: En op wat?
3: Op alles.
2: En wanneer?
3: Nu zondag.
2: Wie klust er allemaal mee?
3: Wij klussen allemaal mee.
5: Zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
6: M&M Hits.
7: Het is 8 uur.
6: VRT Nieuws.
8: De Rode Duivels zijn toch nog groepswinnaar.
9: Hier is Salemakers met de plaatsbal. Hij gaat er ook in. Hij gaat er ook in. Salemakers doet er nog eentje bij. 5-1.
8: De Rode Duivels hebben hun laatste WK-groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland gewonnen met 5-1. Dus dankzij deze overwinning zijn de Duivels alsnog groepswinnaar. Een verslag van Tom Boudeweel.
10: De grote ommekeer in één wedstrijd. Eindelijk de weg naar het doel gevonden. Eindelijk de eerste overwinning. En kijk eens aan, ze waren groepswinnaar nog door het gelijkspel bij Egypte tegen Iran. België mag ze ook in Seattle blijven. 5 doelpunten dus, maar dat hadden er gerust 10 mogen of kunnen zijn. Want Nieuw-Zeeland was echt zwak, liet veel ruimte en stelde aanvallend niets voor. Trossard was de man van de match met een doelpunt voor en eentje na de rust. De Bruyne en de invallers Lukaku en Salemakers maakten de andere goals. Just prikte even tegen. En zo kan het toernooi na een gemiste start echt beginnen voor de Duivels. De tegenstander in de 16e finales is nog niet gekend. Dat wordt Zuid-Korea, Senegal, Ecuador of Oostenrijk.
8: En Kevin De Bruyne was achteraf blij dat de Duivels eindelijk hebben kunnen winnen op het WK, maar voor een feestje is het nog te vroeg.
11: Feest is te veel. Natuurlijk zijn we gelukkig, omdat we weten dat we na twee speeldagen er niet top voor stonden. Maar uiteindelijk, met de score van de andere match, komen we op die eerste plaats. Dus we kunnen op zich in Seattle blijven, wat op zich goed kan zijn. Maar ja, nu komt een ander toernooi. Je hebt de groepsronde, nu is het uitschakeling in één match. Dus nu begint het pas.
8: En op veel plaatsen hebben fans van de Duivels de match gevolgd vanochtend vroeg op een groot scherm, ook in Dilbeek, waar in het centrum zowat 500 supporters samenkwamen. En zij waren natuurlijk ook blij, maar ook een beetje vermoeid.
12: Superleuk, er was ook veel volk, ik had het niet verwacht. Heel leuke ambiance ook. 5 uur 's ochtends en een mooi weertje. Meer moet dat niet zijn.
13: Maar ik vind het uniek, zeker dat de kids ook ermee uitgekropen zijn deze ochtend. En dat een mooie mix is met jong, oud, jeugd dat uitgegaan is waarschijnlijk van de nacht en hier geraakt is.
14: Wij zijn rechtstreeks van een 5 afgekomen, dus nu een dutje doen. Een klein beetje slapen, ja, toch.
8: En dan iets anders. Het Amerikaanse leger heeft gisteravond luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Ze hebben onder meer Iraanse opslagplaatsen voor raketten en drones langs de kust gebombardeerd. Het zou gaan om een vergeldingsaanval voor de aanval gisteren op een vrachtschip dat door de straat van Hormuz was gevaren. Volgens de Amerikaanse president Trump zat Iran achter die aanval en hebben ze daardoor het staakt het vuren tussen de VS en Iran geschonden. Het noorden van Venezuela is getroffen door een naschok na de 2 zware aardbevingen eerder deze week. Er zijn nu al 920 doden geteld, maar er zijn nog altijd 50.000 mensen vermist, zegt de hulpcoördinator van de Verenigde Naties.
15: We are getting reports from our teams on the ground. We've got hundreds of people in country. Of the voices they're hearing calling for help right now. And we've got to get as many boots on the ground over the next few hours and save as many lives as we can. And we'll do that.
8: Het is nog altijd drukkend warm vandaag, tussen de 28 graden aan zee en 39 graden in Limburg. Vanavond en vannacht kans op zwaar onweer met hagel en rukwinden. Morgen trekken die onweersbuien weg, dan wordt het droger en ook iets minder warm.

0: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit. Het zijn Creation Days bij Vak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie.
2: Vak. Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
3: Mijn koersfiets is helemaal op de klop.
2: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
3: Zelfs met een helm is gef***t. Allee.
2: Etias. Ontdek onze Bike and More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
4: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
5: Altijd.

0: Daarom er tussenuit te knijpen, inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: M&M Hits, live.

0: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zijn jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen. M&M heet Life.

0: Wat doet jij nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
3: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
2: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
3: Ja, blijf gaan.
2: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
5: Een zomer vol liefde, bij Campelle.
6: Wilt jij met mij een meloen delen?
7: Ola, en dan met een actie die je kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
8: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
9: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
8: Ja, schat, ik wil wachten op de zolder.
9: Allee.
10: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
11: M&M Hits.
12: Altijd de beste hits.
11: Non-stop.

0: ondertussen bij vak...
1: 1347 euro.
2: Minder.
1: 1256 euro.
2: Nog minder.
1: 1127 euro.
2: Maar toch nog altijd minder. Allee, snel, snel.
1: 1098 euro.
2: Oh, spijtig.
0: Het zijn Creation Days bij vak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie.
3: Vak. Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
4: Dat had ik even nodig.
3: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
5: M&M Hits.
6: Het is 9 uur.
5: VRT Nieuws.
7: De Rode Duivels verslaan Nieuw-Zeeland.
8: Hier is Salemakers met de plaatsbal. Hij gaat er ook in. Hij gaat er ook in. Salemakers doet er nog eentje bij. 5-1.
7: De Rode Duivels hebben hun laatste WK-groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland gewonnen. Het werd dus 1-5 voor de Duivels en dankzij deze overwinning zijn ze alsnog groepswinnaar. Leandro Trossard scoorde de 2 eerste doelpunten en werd achteraf ook verkozen tot man van de match. Trossard was blij dat het uiteindelijk dan toch gelukt is om te scoren.
9: Ja, inderdaad. Ik creëerde al wat kantjes op begin. Bal op een paal, dan die penalty net niet gegeven. Op dat moment spook er toch even door je hoofd van... Het weer net niet, maar we zijn blijven aanvallen, blijven kansen creëren en uiteindelijk is die goal gevallen en dan zie je dat de openingen kwamen en dan is het mooi om zoveel doelpunten te maken.
7: En op veel plaatsen hebben fans van de Duivels de match gevolgd op een groot scherm vroeg in de ochtend. Ook in deel B kwamen zo'n 500 supporters samen. En de hoop op een goed WK is weer helemaal terug.
10: Oh, echt super fier. We hebben het gemaakt. Eerst veel beter dan tweede plaats. Dus ik ben zeer blij. 5 goals. Dat is echt een fantastische match.
11: Ik had eerst niet zoveel hoop, maar nu, ja, het was wel een leuke match.
12: Het gevoel dat het toch eindelijk gedaan is. Dat we de groepsfase overleefd hebben. En dat we toch naar de volgende ronde kunnen.
13: Wel, de vorige 2 matchen geloofde ik er ook in. Het is er niet altijd uitgekomen. En vandaag is het er tegen Nieuw-Zeeland wel uitgekomen. Dus goed gevoel.
7: De Duivels zijn dus groepswinnaar en dat is belangrijk voor de volgende ronde, de 16e finale. De tegenstander is wel nog niet bekend. Dat wordt Zuid-Korea, Senegal, Ecuador of Oostenrijk. Het Amerikaanse leger heeft gisteravond luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het heeft onder meer Iraanse opslagplaatsen voor raketten en drones langs de kust gebombardeerd. Gisteren werd een vrachtschip aangevallen dat door de straat van Hormuz was gevaren, de belangrijke vaarroute. En volgens de Amerikaanse president Trump zat Iran achter die aanval. Volgens de VS heeft Iran dus het staakt het vuren tussen de VS en Iran geschonden. In het noorden van Venezuela is er een naschok geweest na de 2 zware aardbevingen eerder deze week. Er zijn nu al 920 doden geteld en er zijn ook nog altijd 50.000 mensen vermist. Het weer nog, het is warm vandaag, drukkend warm. Tussen de 28 graden aan zee en 39 graden in Limburg. Vanavond en vannacht kans op zwaar onweer met hagel en rukwinden. Morgen trekken die onweersbuien weg, dan wordt het droger en ook iets minder warm.
6: M&M Hits.
5: Altijd de beste hits non-stop.
6: M&M Hits.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
1: Brico, Brico City
2: en Brico Planet
1: zijn nu zondag open.
2: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
1: Want zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
3: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
4: M&M Hits. Altijd

0: Klasse, we hebben alles om morgen te vertrekken.
1: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
2: Ik wacht op de zolder, mijn schat.
1: Ja.
3: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Lotto is op zoek naar een tong.
1: Dat heb ik.
5: Affirmatief.
4: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
5: Absoluut.
4: Of die elk smaakje in een Italiaanse gelateria wil proberen.
1: Een mocha banaan salami smaak.
6: C'est si bon.
4: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 7 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
7: Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
8: Nu bij Aldi, 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
9: M&M Hits.
10: Altijd de beste hits.
9: Non-stop.

0: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
1: En ook uw budget vakantiepech?
0: Wat?
1: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye-bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
0: Oh nee?
1: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
2: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
1: Psst, Europassistance wordt binnenkort...

0: Rode Duivels zijn groepswinnaar. Op het WK voetbal hebben de Rode Duivels hun laatste groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland gewonnen met 1-5. Speler Jeremy Doku is blij dat de Duivels dankzij hun aanvallend spel eindelijk hebben kunnen winnen op het WK. Vorige zondag was hij zelf nog naar Londen gevlogen om zijn vrouw bij te staan bij de bevalling van hun zoontje. Hij heeft weinig last gehad van dat over en weer vliegen, al was het toch lastig om meteen weer te spelen, zegt hij.
1: Ik heb niet veel getraind de laatste dagen, dus dan terug spelen is niet altijd makkelijk, maar ik ben wel blij met wat ik heb kunnen tonen en de ploeg heb kunnen helpen.
0: Dankzij deze overwinning zijn de Rode Duivels dus groepswinnaar. Dat is belangrijk voor de volgende ronde, de 16e finale. De tegenstander is nog niet bekend. Dat wordt Zuid-Korea, Senegal, Ecuador of Oostenrijk. De Vlaamse regering wil bijna 300 hectare aan gebieden aanduiden als watergevoelige opruimtegebieden. Dat wil zeggen dat er niet meer op gebouwd mag worden om het risico op wateroverlast bij overstromingen bijvoorbeeld te beperken. De gebieden moeten dienen voor onder meer landbouw, recreatie of natuur. De eigenaars moeten wel nog verwittigd worden. Het is nog niet helemaal definitief, want er komt ook nog een openbaar onderzoek. De Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe hoge invoerheffingen voor Europese landen als die landen een belasting invoeren voor grote techbedrijven zoals Google en Meta. De Europese Unie komt met zo'n belasting op digitale diensten om ervoor te zorgen dat grote techbedrijven belastingen betalen in de landen waar ze ook geld verdienen. De Europese Unie laat weten dat de belasting geldt voor alle bedrijven, ook niet-Amerikaanse. Europa zegt ook dat er snel gereageerd zal worden als de Verenigde Staten toch echt invoerheffingen opleggen. Het weer dan nog. Het is altijd of nog altijd drukkend warm vandaag tussen de 28 graden aan zee en 39 graden in Limburg. Vanavond en vannacht kans op zwaar onweer met hagel en rukwinden. Morgen trekken die onweersbuien weg, dan wordt het droger en ook iets minder warm.

0: hits.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Oniekamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Zeg dat, Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Zalige verjaardagspies.
3: Oh, merci. En wel, dan kunnen we aan beginnen. Ik haal de sweet chili.
2: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
3: Hé, hoe dat?
2: Ah, wel? Van die verjaardagspies? Van op de barbecue?
3: Oh.
2: Ja!
3: Lemmes.
2: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is ze.
5: De Vos Lemmes.
1: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
6: Na 140 jaar innoveren, gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
7: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
8: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
7: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
8: Ja, zit er zeker, want het is echt...
7: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
8: Ah, wat kost dat ongeveer?
7: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
8: Ah.
9: Midas, je kan altijd vooruit.
10: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
11: Wie, ikke?
10: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
11: Maar echt?
10: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
11: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
10: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
11: Voilà.
10: Op sunweb.be.
12: M&M Hits. Altijd

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
3: M&M Hits Live.

0: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
1: Bon, de Nico komt niet.
0: Zij die het vergeten.
1: Els, waar zei jij?
0: En zij die vergeten te annuleren.
1: Zeg, iemand een tong gehoord?
0: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
1: Ah, zalig.
0: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
2: Een zomer vol liefde. Dat kan tellen.
3: Wilt jij met mij een meloen delen?
4: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen. Want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
5: Nu inspiratiedagen bij Junto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
6: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2 plus 2, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
9: Ja, nou niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
8: Ja, schat, ik wil wachten op de zolder.
9: Allee.
10: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
11: M&M Hits.
12: Altijd de beste hits.
11: Non-stop.

0: Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
2: Ik hoor weer elke boodschap.
3: Oma, ik moet pipi doen.
2: Ook de kleinste.
3: Allee, oma.
1: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
4: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
5: M&M Hits.
6: Het is 11 uur.
5: VRT Nieuws.
7: De politie gaat meer doen tegen phishing. De federale politie richt een nationale cel phishing op om online fraude beter te bestrijden. De cel moet onderzoeken welke georganiseerde bendes of netwerken achter de phishing zitten. Door informatie te bundelen en nauwer samen te werken, wil de federale politie gerichter en efficiënter te werk gaan.
8: Onze nieuwe nationale cel phishing is een belangrijke stap en noodzakelijk om alle onderzoeken die er lopen op de een of andere manier te kunnen bundelen en analyseren. Dus we gaan die gegevens uit die onderzoeken bundelen om op die manier de werkwijze van die phishingbendes en de dadergroepen in beeld te kunnen krijgen. Want het is niet omdat er bijvoorbeeld één feit is met een slachtoffer in West-Vlaanderen en een ander feit met een slachtoffer in Limburg, dat die twee geen verband kunnen hebben met elkaar.
7: Vorig jaar werden er in ons land meer dan 8500 aangiftes van phishing gedaan. En dat is zo'n 30% meer dan in 2024. De Vlaamse regering heeft bijna 300 hectare aan nieuwe watergevoelige gebieden aangeduid, waar dus niet meer op gebouwd mag worden om het risico op wateroverlast te beperken. De gebieden moeten dienen voor landbouw, recreatie, waterbuffering of natuur. Dat vertelt minister van Omgeving Joop Roens.
9: Dat zijn gebieden die gemakkelijk overstromen bijvoorbeeld, om die ook te vrijwaren en die dus niet te gaan verharden. Want dat waren potentieel vaak locaties om te gaan verharden, om daar te gaan wonen of industrie te ontwikkelen. Die gaan we dus niet verharden. Dus dat is belangrijk om vooral ook aan waterberging te doen wanneer het met bakken uit de lucht valt. Eigenaars die krijgen dan natuurlijk een vergoeding wanneer hun eigendom in zo'n gebied komt te liggen.
7: De nieuwe watergevoelige gebieden die nu zijn aangeduid zijn voorlopige locaties. Ze zijn nog niet helemaal definitief. De Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe hoge invoerheffingen voor Europese landen als die landen een belasting invoeren voor grote techbedrijven zoals Google en Meta. De Europese Unie komt met zo'n belasting op digitale diensten om ervoor te zorgen dat grote techbedrijven belastingen betalen in de landen waar ze ook geld verdienen. De Europese Unie laat weten dat de belasting geldt voor alle bedrijven en dus niet alleen Amerikaanse. Europa zegt ook dat er snel gereageerd zal worden als de Verenigde Staten ook echt invoerheffingen opleggen. Het weer, het is nog altijd drukkend warm vandaag. Tussen de 28 graden aan zee en 39 graden in Limburg. Vanavond en vannacht kans op zwaar onweer met hagel en rukwinden. Morgen trekken die onweersbuien weg en dan wordt het droger en ook iets minder warm.

0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Mannekes. Bombikies. Grote zomerklus bij Jamma.
2: En wij klussen allemaal mee.
1: Met 20% korting, hè? En op wat?
2: Op alles.
1: En wanneer?
2: Nu zondag.
1: Wie klust er allemaal mee?
2: Wij klussen allemaal mee.
3: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Het zijn Creation Days bij Vak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie. Vak.
5: M&M Hits. Altijd.

0: Toto is op zoek naar een tong.
1: Dat heb ik.
2: Affirmatief.
0: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
2: Ja, absoluut.
0: Of die elk smaakje in een Italiaanse gelateria wil proberen.
1: Oh, mocha banaan salami smaak.
3: C'est si bon.
0: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 7 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
4: Brico, Brico City
5: en Brico Planet
4: zijn nu zondag open.
5: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
4: Want zelfgemaakt
5: is slim bespaard.
4: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
6: M&M Hits.
7: Altijd de beste hits.
6: Non-stop.
8: Ik

0: Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
1: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
4: Het is 12 uur.
5: VRT Nieuws.
6: De politie gaat meer doen tegen phishing. Om online oplichting beter aan te pakken, richt de federale politie deze zomer een nationale cel phishing op. Die moet onderzoeken welke georganiseerde bendes of netwerken achter de phishing zitten. Er zal onder meer voor gezorgd worden dat verschillende politieafdelingen beter informatie uitwisselen, zegt de federale politie.
7: Onze nieuwe nationale cel phishing is absoluut een noodzaak om een overzicht te hebben over alle verschillende dossiers, alle verschillende aangiften die zowel bij de lokale zones als door onze federale gerechtelijke politie behandeld worden. Het is niet omdat er bijvoorbeeld een phishing-slachtoffer in West-Vlaanderen is en iemand in Limburg, dat die twee geen verband houden met elkaar. Dus het is echt om die analyse te kunnen doen van de dadergroepen die achter die phishing-campagnes zitten en ook van de werkwijze, de manier waarop ze werken.
6: Vorig jaar werden er in ons land meer dan 8500 aangiftes van phishing gedaan en dat is zo'n 30% meer dan het jaar daarvoor. De Vlaamse regering heeft bijna 300 hectare aan nieuwe watergevoelige gebieden aangeduid waar niet meer op gebouwd mag worden om het risico op wateroverlast te beperken. De gebieden moeten voortaan dienen voor landbouw, recreatie en natuur. Het gaat om open gebieden die dus niet per se woningen zijn, maar wel soms grond waar eigenlijk op gebouwd mocht worden. Dat vertelt minister van Omgeving Joop Roens.
8: Veelal gaat dat toch over gebieden die vandaag bekend staan als gebieden. Ja, als het iets of wat heeft geregend, dan zie je dat dat gebied snel onder water staat. En tegelijk ook vaak gebieden die natuurgebieden of landbouwgebied zijn en dat ook kunnen blijven dan. Het zijn vandaag open gebieden waarvan we zeggen we gaan die open houden om van die Vlaamse bodem een spons te maken die voldoende water kan opvangen en die ook ervoor zorgt dat ons grondwaterpeil op niveau blijft.
6: De watergevoelige gebieden die nu zijn aangeduid zijn voorlopige locaties. Ze zijn nog niet helemaal definitief. Supporters van de Rode Duivels zijn opgelucht dat de Belgen na 2 keer een gelijkspel op het WK hun 3e en beslissende groepswedstrijd dan toch konden winnen. De 1-5 tegen Nieuw-Zeeland werd op verschillende plaatsen in groep gevolgd, onder meer in het Bosuilstadion in Antwerpen.
9: Fantastisch, hè? Eindelijk hebben we de Rode Duivels gezien die we lang willen zien, hè? Met grinta, met aanvals, wil, drang. Fantastisch. Goeie match gespeeld.
10: Ja, Lukaku was er. Die was top, die was goed, die was geweldig. We love Lukaku,
11: ja,
10: toch?
11: We love Lukaku.
12: Ik hoop dat we dat gewoon kunnen doortrekken naar de volgende rondes.
6: Het weer vanmiddag zonnig en warm. Van 25 graden aan zee tot 38 graden in het oosten van het land. In het noordwesten is er al wel onweer mogelijk. Ook vanavond worden er onweersbuien verwacht met veel regen, hagel en windstoten. Morgen in de namiddag kans op buien in het centrum van het land. En vooral in het oosten is er dan nog onweer mogelijk. Het wordt dan minder warm tussen de 23 graden aan zee en 32 graden in het oosten van het land.

0: campagne. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Ondertussen bij vak... 1347 euro.
2: Minder.
1: 1256 euro.
2: Nog minder.
1: 1127 euro.
2: Maar toch nog altijd minder. Allee, snel, snel.
1: 1098 euro.
2: Oh, spijtig.
3: Het zijn Creation Days bij Fak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie. Fak.
4: Zij de Vos.
5: Ja, Lemmes.
4: Wat gooien we straks op de barbecue?
5: Eet dat perfect pas bij onze chili lime mayo.
4: Een goeie viski.
5: Of een lekkere langoustine.
4: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
6: Dat is
7: De Vos Lemmes.
8: M&M Hits. Altijd.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik dacht van chili con carne.
0: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Dat wordt chili con serieus veel carne.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. M&M Hits Live.

0: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
1: Wilt jij met mij een meloen delen?
0: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026. Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
2: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep.
0: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
2: Ah ja, oké, okay, maar waar?
0: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
2: Oef.
3: Midas, je kan altijd vooruit.
4: Doe, doe, doe.
5: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
6: Op het strand? Oh, nee, nee, nee, dat gaat niet. Oh.
5: Etias. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
7: Nu Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
8: M&M Hits.
9: Altijd de beste hits.
8: Non-stop.

zit op loes te blijven hopen of lig ik me neer als misantroop. Was niet voor de liefde van mijn minksen, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid, een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, heeft weer niks gezien, niks gehoord.

0: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
1: Bon, de Nico komt niet.
0: Zij die het vergeten.
1: Els, waar zei jij?
0: En zij die vergeten te annuleren.
1: Zeg, iemand een tong gehoord?
0: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
1: Ah, zalig.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
3: M&M Hits.
4: Het is 1 uur.
3: VRT Nieuws.
5: Verzekeraars verliezen veel geld door oplichting. Belgische verzekeraars zijn vorig jaar voor zeker 181 miljoen euro opgelicht. En het zal waarschijnlijk nog veel meer zijn, want dat is enkel het bedrag dat de verzekeraars kunnen bewijzen. Ze schatten dat de echte schade tot wel 800 miljoen euro kan oplopen. Fraudeurs gebruiken ook meer en meer artificiële intelligentie, zegt de organisatie van verzekeraars Assuralia.
6: Heel concreet gaat het dan over gemanipuleerde foto's, over valse documenten, over valse facturen, gemanipuleerde facturen. Als we gaan kijken ja, wat dat de impact is, weten we dat dat ongeveer 150 euro per jaar is over alle premies heen, dat gezinnen te veel betalen door verzekeringsfraude. Reden waarom dat verzekeraars steeds meer investeren om die fraude op te sporen.
5: En de federale politie heeft beslist om online oplichting beter te bestrijden. Ze richt een nationale cel phishing op. Die moet de georganiseerde criminele bendes en netwerken achter de phishing opsporen. Dat vertelt de federale politie.
7: Die cel wordt in de zomer opgestart en bestaat uit een aantal mensen, rechercheurs, maar ook misdrijfanalisten die dan samenwerken met strategische analisten om echt aan beeldvorming te kunnen doen. Hoe werken die phishingbendes? Zijn er linken tussen de verschillende aangiftes, tussen de verschillende dossiers en wie zijn die dadergroepen die daarachter zitten. En we werken ook internationaal samen, dus we kunnen ook leren uit die buitenlandse onderzoeken om op die manier die phishingbendes beter te kunnen aanpakken.
5: Vorig jaar werden er in ons land meer dan 8500 aangiftes van phishing gedaan en dat is zo'n 30% meer dan het jaar daarvoor. Supporters van de Rode Duivels zijn opgelucht dat de Belgen na twee keer een gelijkspel op het WK nu hun derde en beslissende groepswedstrijd dan toch konden winnen. De 1-5 tegen Nieuw-Zeeland werd op verschillende plaatsen in groep gevolgd, onder meer in het Bosuilstadion van Antwerp.
8: Fantastisch, hè? Eindelijk hebben we de Rode Duivels gezien die we lang willen zien. Hè? Met grinta, met aanvals, wil, drang. Fantastisch. Goeie match gespeeld.
9: Ja, Lukaku was er. Die was top, die was goed, die was geweldig. We love Lukaku, toch?
10: Ja, we love Lukaku.
11: Ik hoop dat we dat gewoon kunnen doortrekken naar de volgende rondes.
5: Twee tropische stormen zijn op weg naar Japan. Nu al wordt het westen van Japan getroffen door zware regen. Meer dan 2 miljoen mensen kregen de oproep om hun huis te verlaten. Verschillende treinverbindingen zijn onderbroken en ook sommige vluchten zijn geschrapt. En het weer bij ons blijft voorlopig zonnig en warm. Van 25 graden aan zee tot 38 graden in het oosten van het land. Alleen in het noordwesten is er wel al kans op onweer. Vanavond krijgen we dan ook op andere plaatsen onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. En ook morgen in de namiddag kans op buien in het centrum van het land. En vooral in het oosten nog wat onweer mogelijk. Het wordt dan ook warm, iets minder wel, tussen 23 graden aan zee en 32 graden in het oosten.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Het zijn Creation Days bij Fak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie.
3: Fak.
4: Mannekes.
3: Bombikies.
4: Grote zomerklus bij Jamma.
5: En wij klussen allemaal mee.
6: Met 20% korting, hè?
4: En op wat?
5: Op alles.
4: En wanneer?
5: Nu zondag.
4: Wie klust er allemaal mee?
5: Wij klussen allemaal mee.
7: Zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de Megastock Deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
9: Ford.
10: Altijd de beste hits, non-stop.

0: nu inspiratiedagen bij Junto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
1: M&M Hits Live.

0: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
3: Dat had ik even nodig.
2: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
4: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij een erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
5: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
6: Ik hoor weer elke boodschap.
7: Oma, ik moet pipi doen.
6: Ook de kleinste.
7: Allee, oma.
5: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
8: Brico, Brico City
9: en Brico Planet
8: zijn nu zondag open.
9: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
8: Want zelfgemaakt
9: is slim bespaard.
8: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
10: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
11: promo koken.
12: Ik dacht aan chili con carne.
10: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
12: Daar wordt chili con serieus veel carne.
10: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
14: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
15: M&M Hits.
16: Altijd de beste hits.
15: Non-stop.

0: vakantie? Vind je bij Bol.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
2: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar €1.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Lotto is op zoek naar een tong.
5: Dat heb ik.
6: Affirmatief.
4: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
6: Absoluut.
4: Of die elk smaakje in een Italiaanse gelateria wil proberen.
5: Een mocha banaan salami smaak.
7: C'est si bon.
4: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €7 miljoen. Lotto, omdat het kan.
5: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
8: Ah, ik zat eens op zoek.
5: Nee, niet doen. Nee, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
8: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
5: Ah, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
9: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Ja! Carrefour.
10: M&M Hits.
11: Het is 2:00.
10: VRT Nieuws.
12: Verzekeraars verliezen veel geld door valse schadeaangiftes. Belgische verzekeraars zijn vorig jaar voor zeker €181 miljoen opgelicht. En het zal waarschijnlijk nog veel meer zijn, want dat is enkel het bedrag dat de verzekeraars kunnen bewijzen. Ze schatten dat de echte schade tot wel €800 miljoen kan oplopen. En er is een nieuw hulpmiddel dat fraudeurs steeds vaker inzetten. Artificiële intelligentie. Dat zegt de koepelorganisatie van de verzekeraars, Assuralia.
13: Wat we vooral zien is het feit dat documenten en ook beelden heel eenvoudig kunnen vervalst worden tegenwoordig. En dat die vervalsingen die we tegenwoordig zien, er zeer professioneel zijn. Vroeger moest men om een document te vervalsen, heel lang geleden Tippex gebruiken. Mm-hmm. Een tijd later gaan photoshoppen, wat ook al niet iedereen kon. Maar tegenwoordig, iedereen kan een beeld vervalsen. Iedereen kan een geloofwaardig document vervalsen.
12: In de Brusselse gemeente Schaarbeek zijn afgelopen nacht 2 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. 1 slachtoffer was geraakt door een kogel in het been. Een 2e slachtoffer kon zelf naar het ziekenhuis gaan. Geen van beiden zijn of waren in levensgevaar. Het parket voert een onderzoek. Het land Bahrein in het Midden-Oosten zegt dat het opnieuw is aangevallen door Iraanse drones. Eerder vannacht hadden de Verenigde Staten aanvallen uitgevoerd op Iran, ondanks het tijdelijke staakt het vuren. Ja, Veerle de Vos, Iran en de VS zijn nog wel altijd aan het onderhandelen over een definitief vredesakkoord. Ja, wordt dat nu niet moeilijk?
14: Ja, voor de vredesonderhandelingen is het geen goed nieuws. Dat zegt ook de minister van Buitenlandse Zaken van Bahrein, die Iran ervan beschuldigt het staakt het vuren te willen opblazen. Met de droneaanval reageerde Iran op eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse raketopslagplaatsen en radarinstallaties vannacht. Intussen is er ook een olietanker geraakt in de straat van Hormuz door een onbekend projectiel. Wie daarachter zit is niet duidelijk. Er zijn geen slachtoffers, maar er is wel schade aan het schip. En net vandaag kondigt Iran aan dat de vluchten tussen Teheran en Dubai vanaf 1 juli zullen hervatten. Maar het is dus afwachten of de toestand niet opnieuw escaleert.
12: Oké, dankjewel Veerle. Het weer blijft voorlopig zonnig en warm. Van 25 graden aan zee tot 38 graden in het oosten van het land. Alleen in het noordwesten is er wel kans op onweer. Vanavond krijgen we dan ook op andere plaatsen onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Ook morgen nog buien in het centrum van het land, vooral in de namiddag. En in het oosten kan dat zelfs nog onweer zijn. Het wordt dan iets minder warm, tussen 23 graden aan zee en 32 in het oosten van het land.
10: De beste hits non-stop.

0: Spanje. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik dacht van chili con carne.
1: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Daar wordt chili con serieus veel carne.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Mannekes!
5: Bombie!
4: Kies grote zomerklus bij Jam!
5: En wij klussen allemaal mee.
4: Met 20% korting, hè? En op wat?
5: Op alles.
4: En wanneer?
5: Nu zondag.
4: Wie klust er allemaal mee?
5: Wij klussen allemaal mee.
6: Hoe maakt u het?
7: Samen met Gamma.
6: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in het park? Zo zijn jij toch niet?
9: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.

0: krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Een zomer vol liefde. Dat kan tellen.
3: Wilt jij met mij een meloen delen?
4: Ola. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen. Want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
2: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: M&M Hits.
6: Altijd de beste hits.
5: Non-stop.

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
3: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar €500.
4: 500?
3: Schatke, dat is €25.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
3: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
4: Allee, jong. Gracias, Kate.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Ik dacht van chili con carne.
6: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Daar wordt chili con serieus veel carne.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging, 2 plus 2, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op

0: Verzekeraars verliezen veel geld door valse schadeaangiftes. Belgische verzekeraars zijn vorig jaar voor zeker 181 miljoen euro opgelicht. En het zal waarschijnlijk nog veel meer zijn, want dat is enkel het bedrag dat de verzekeraars kunnen bewijzen. Ze schatten dat de echte schade tot wel 800 miljoen euro kan oplopen. En er is een nieuw hulpmiddel dat fraudeurs steeds vaker inzetten. Artificiële intelligentie. Daarmee kunnen mensen van alles in scène zetten, zegt de koepelorganisatie van de verzekeraars Assuralia.
1: Bijvoorbeeld woningdossier waarbij een brandschade of een waterschade is, waarbij het heel gemakkelijk is van een foto van uw eigen keuken bijvoorbeeld te nemen en aan AI te vragen van: kunt je voor mij hier eens een waterschade op dat beeld zetten? En dat beeld wordt dan doorgestuurd naar de verzekeraar.
0: De provinciebesturen van Oost-Vlaanderen en Antwerpen vragen om niet naar de provinciale domeinen te komen als je nog geen ticket hebt. De meeste domeinen zijn volzet. Het gaat dan om de Neckar in Mechelen, het Zilvermeer in Mol, de Ster in Sint-Niklaas, de Gavers in Geraardsbergen en Puijenbroek in Wachtebeken. De provinciebesturen waarschuwen dat het geen zin heeft om naar de domeinen te komen zonder ticket, want je komt er niet in. Met deze oproep willen ze nodeloze wachtrijen en frustratie vermijden. In de Brusselse gemeente Schaarbeek zijn afgelopen nacht twee mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Eén slachtoffer was geraakt door een kogel in het been. Een tweede slachtoffer kon zelf naar het ziekenhuis gaan. De twee slachtoffers waren niet in levensgevaar. Het parket voert nu een onderzoek. Het weer nog, voorlopig zonnig en warm. Van 25 graden aan zee tot 38 graden in het oosten van het land. In het noordwesten is er al wel kans op onweer. Vanavond krijgen we dan ook op andere plaatsen onweer met veel regen, hagel en windstoten. Ook morgen in de namiddag kans op buien in het centrum van het land. En vooral in het oosten kan het dan ook nog onweren. Het wordt iets minder warm, tussen 23 graden morgen aan zee en 32 graden in het oosten van het land.

0: fietsaccidentje is rap gebeurd.
1: Mijn koersfiets is helemaal op de klok.
0: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
1: Zelfs met een helm is gep***. Hallo.
0: Etias. Ontdek onze Bike & More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
2: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
3: Brico, Brico City
4: en Brico Planet
3: zijn nu zondag open.
4: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
3: Want zelfgemaakt
4: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
5: Nu inspiratiedagen bij Junto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
6: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
7: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
8: M&M Hits. Altijd de beste.

0: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
1: Mannekes! Bombiekies! Grote zomerklus bij Jamma!
2: En wij klussen allemaal mee!
3: Met 20% korting, hè?
1: En op wat?
2: Op alles!
1: En wanneer?
2: Nu zondag!
1: Wie klust er allemaal mee?
2: Wij klussen allemaal mee! Yeah.
4: Zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
6: Oh, ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen. Nee, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro. Hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà. Hotel is 2 straten verder.
5: Ah, top hè, die Kate.
7: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
8: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
10: M&M hits.
11: Altijd de beste hits.
10: Non-stop.

0: in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando,
2: Grando. Motorpech en Nies. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
4: Wie? Ikke?
3: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
4: Maar echt?
3: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
4: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
3: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
4: Voilà.
3: Op sunweb.be.
5: Kendo, lekker op vakantie. Kessie, want alleen deze week reisbagage van onder andere Eastpak tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
6: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Ik dacht van chili con carne.
6: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Daar wordt chili con serieus veel carne.
6: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels

0: zijn uitzonderlijk veel Fransen gestorven tijdens de hittegolf. In de Franse hoofdstad Parijs zijn gisteren 109 mensen gestorven in 24 uur tijd door gevolgen van de hitte. Dat meldt de Franse publieke omroep France Info. Dat is veel meer dan normaal. Vandaag is de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij gestegen tot boven de 35 graden. En ook dat is uitzonderlijk. En ook bij ons veroorzaakt de hittegolf grote druk op de ziekenhuizen en de hulpdiensten. Dat meldt het laatste nieuws. Het noodnummer 112 kreeg gisteren meer dan 11.000 oproepen. En dat is bijna de helft meer dan normaal op één dag. Het gevolg is dat enkele spoeddiensten het moeilijk hebben om de toestroom van patiënten te verwerken. Dat vertelt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke.
1: Ja, het wordt toch wel wat spannend. Het aantal oproepen voor ambulances is eigenlijk twee keer zo hoog als normaal. Er komen dus ook meer mensen toe in spoeddiensten. Er komen meer mensen toe in de afdelingen ouderenzorg. We hebben 20 extra ambulances ingezet. Dus voorlopig gaat het nog. Er wordt hard gewerkt door de mensen in de zorg. Maar we komen toch wel tegen limieten aan.
0: De minister vraagt om het noodnummer 112 alleen te bellen als het om een echt noodgeval gaat. Hij herhaalt ook de oproep om voldoende water te drinken, geen grote inspanningen te doen en alcohol te vermijden. Sport. In de atletiek begint Nafi Thiam rond deze tijd aan het kogelstoten op de meerkampmeeting in Ratingen in Duitsland. Het is haar eerste wedstrijd sinds haar opgave op het WK-atletiek 9 maanden geleden. Thiam begon vandaag met het hoogspringen. Ze sprong over 1,84 meter. Dat is 5 centimeter lager dan haar beste sprong vorig jaar. En na het kogelstoten zal ze ook nog de 200 meter lopen. Het weer blijft voorlopig zonnig en warm. Van 25 graden aan zee tot 38 graden in het oosten van het land. In het noordwesten wel kans op onweer en vanavond ook op andere plaatsen onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Ook morgen in de namiddag kans op buien en in het centrum kan dat opnieuw met gedonder en onweer zijn. Het wordt iets minder warm wel, tussen de 23 graden morgen aan zee en 32 graden in het oosten van het land.

0: wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Mannekes!
3: Bombeekies!
2: Grote zomerklus bij Jamma!
4: En wij klussen allemaal mee!
2: Met 20% korting, hè? En op wat?
4: Op alles!
2: En wanneer?
4: Nu zondag!
2: Wie klust er allemaal mee?
4: Wij klussen allemaal mee!
5: Zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. Doei. Live happy.
7: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
8: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
7: Ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit, hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
8: Ah, wat doen we dan?
7: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
9: Midas, je kan altijd vooruit.
10: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
11: Ford.
12: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2 plus 2, gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar €500.
15: 500?
14: Schatje, dat is €25.
15: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
14: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
15: Allee jong, gracias Kate.
10: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
16: M&M hits. Altijd de beste.

0: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
4: Grando, Grando, Grando.
5: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Ik dacht van chili con carne.
5: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
7: Daar wordt chili con serieus veel carne.
5: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
9: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
8: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
9: Nou, blijf gaan.
8: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
10: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Voilà, dat was de Brabantson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
13: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
14: M&M hits.
15: Altijd de beste hits.
14: Non-stop.

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
3: Wie, ikke?
2: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
3: Maar echt?
2: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
3: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
2: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
3: Wow.
2: Op sunweb.be.
4: Om er tussenuit te knijpen, inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1

0: ton de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
2: Ja, niet nu.
1: Maar wij zijn er voor u. Ook als u die dames van het tentje naast u...
3: Excusa, señoras.
1: ...net een lift naar het strand had beloofd.
3: Batteria plata. Completa.
1: Etias. Ontdek onze Assistance Car and Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op...

0: Het noodnummer heeft een record aantal oproepen gekregen. Door de hitte is het erg druk in de ziekenhuizen en bij de hulpdiensten. Dat meldt het laatste nieuws. Het noodnummer 112 kreeg gisteren meer dan 11.000 oproepen. En dat is bijna de helft meer dan normaal op één dag. Het gevolg is dat enkele spoeddiensten het moeilijk hebben om de toestroom aan patiënten te verwerken. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke vraagt om het noodnummer 112 alleen te bellen als het echt om een noodgeval gaat.
1: Het is niet zo dat je, als je je even minder goed voelt, zeker als je jong bent, dat je meteen naar een ziekenhuis moet, is wel verschillend. Iemand die ouder is, zeker een bejaard iemand, die onwel wordt. Iemand die een ziektegeschiedenis heeft, die een hartprobleem heeft. Dat is iets anders natuurlijk. Dus ik wil zeker niet zeggen dat mensen, als ze ongerust zijn, geen beroep mogen doen op hulp.
0: De minister herhaalt ook de oproep om voldoende water te drinken, geen grote inspanningen te doen en alcohol te vermijden. En ook op de weide van Werchter is het intussen puffen bij deze temperaturen. Meer dan 47.000 festivalgangers trotseren daar vandaag de hitte voor Werchter Boutique. Op de line-up staan onder meer Pommelien Thijs, Pitbull en Katy Perry. Het festival nam maatregelen om de bezoekers te beschermen, zoals gratis drinkwater, vernevelaars en meer schaduwplekken. Maar of dat voldoende is, daarover zijn de meningen van de festivalgangers verdeeld.
2: We zien wel echt dat ze moeite hebben gedaan en zo is het wel voldoende, denk ik.
3: Je ziet ook die benevelaars hier overal op het terrein, dus ik denk wel dat ze zeker wel doen wat ze kunnen.
4: De schaduwplekken zitten ook stampvol, dus we hebben ook nog geen plekken gevonden om een beetje te zitten in de schaduw. We hebben allemaal heel grote dorst en er is wel weinig water voorzien om op te vullen.
5: We zagen hier waar de waterbijstand was, dus misschien is dat een werkpunt, maar voor de rest is het allemaal prima, vind ik.
0: En in de Franse hoofdstad Parijs zijn gisteren 109 mensen gestorven in 24 uur tijd door de gevolgen van de hitte. Dat meldt de Franse publieke omroep France Info. Dat is veel meer dan normaal. Vandaag is de temperatuur in Parijs ook voor de 10e dag op rij gestegen tot boven de 35 graden. En ook dat is heel uitzonderlijk. China heeft een onderzoek geopend naar een neergestort sportvliegtuig in het centrum van de hoofdstad Peking. Gisteren vloog dat kleine vliegtuig tegen de hoogste wolkenkrabber daar. Daarbij kwam de piloot om het leven, er vielen ook 13 gewonden. De piloot was de enige inzittende en was opgestegen van op een kleine luchthaven 50 kilometer verderop. Beelden van de crash werden meteen van het Chinese internet gehaald. Het luchtruim boven de Chinese hoofdstad is ook bijzonder streng beveiligd. Het weer vanavond en vooral vannacht kunnen we plaatselijk felle onweersbuien krijgen met intense regen, hagel en felle windstoten. De minima straks liggen tussen 18 en 23 graden. Morgen opklaringen en wolken, in de namiddag opnieuw kans op lokale onweersbuien. Aan de kust blijft het overwegend zonnig en temperaturen morgen tussen 23 en 32 graden.

0: hits. M&M hits. M&M hits.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
3: En ook uw budgetvakantiepech.
2: Wat?
3: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
2: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
3: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
4: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
6: Lotto is op zoek naar een tong.
2: Dat heb ik.
7: Affirmatief.
6: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
7: Absoluut.
6: Of die elk smaakje in een Italiaanse gelateria wil proberen.
2: Oh, mocha banaan salami smaak.
8: C'est si bon.
6: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 7 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
9: Mannekes.
10: Bombikies. Grote zomerklus bij Jam.
11: En wij klussen allemaal mee.
12: Met 20% korting, hè?
13: En op wat?
11: Op alles.
13: En wanneer?
11: Nu zondag.
13: Wie klust er allemaal mee?
11: Wij klussen allemaal mee.
14: Samen met Gamma.
15: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
16: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
17: M&M hits. Altijd de beste hits. Non-stop.

0: korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Nu Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
3: Ik dacht van chili con carne.
2: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Daar wordt chili con serieus veel carne.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
4: Info op telenet.be.
6: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
7: Dat had ik even nodig.
6: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
8: M&M Hits.
9: Altijd de beste hits.
8: Non-stop.

0: Eminem hits.
1: Hell gonna be my double.

0: koffer gestolen in Kreta?
1: Oh nee.
0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
5: Grando, Grando, Grando.
6: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Getnet komt naar je toe met de Zeeinzicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zeeinzicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op getnetvoorouders.be.
6: Vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: M&M Hits.
9: Het is 6 uur.
8: VRT Nieuws.
10: Heel veel mensen hebben de 112 gebeld. De hittegolf veroorzaakt grote druk op ziekenhuizen en hulpdiensten. Het noodnummer 112 kreeg gisteren meer dan 11.000 oproepen en dat is bijna de helft meer dan normaal op één dag. Het gevolg is dat enkele spoeddiensten het moeilijk hebben om de toestroom aan patiënten te verwerken. Dat vertelt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke.
11: Ja, het wordt toch wel wat spannend. Het aantal oproepen voor ambulances is eigenlijk twee keer zo hoog als normaal. Er komen dus ook meer mensen toe in spoeddiensten. Er komen weer mensen toe in de afdelingen ouderenzorg. We hebben 20 extra ambulances ingezet. Dus voorlopig gaat het nog. Er wordt hard gewerkt door de mensen in de zorg. Maar we komen toch wel tegen limieten aan.
10: De minister vraagt om het noodnummer 112 alleen te bellen als het om een echt noodgeval gaat. Hij herhaalt ook de oproep om voldoende water te drinken, geen grote inspanningen te doen en alcohol te vermijden. En of de festivalgangers op de weide van Werchter dat advies zullen opvolgen, is nog maar de vraag. Meer dan 47.000 festivalgangers trotseren daar vandaag de hitte voor Werchter Boutique. Op de line-up staan onder meer Pommelien Thijs, Pitbull en Katy Perry. Het festival nam wel maatregelen om de bezoekers te beschermen, zoals gratis drinkwater, vernevelaars en meer schaduwplekken. En ook de festivalgangers hebben zich wat aangepast.
12: Maar dit is uit te houden als je uren naar kleedt en genoeg drinkt. Een waaierke bij hebt of zo, maar na dit concert toch even schaduw gaan opzoeken.
13: Je ziet ook die benevelaars hier overal over het terrein, dus ik denk wel dat ze zeker wel doen wat ze kunnen.
14: Wat gaan jullie drinken vandaag?
15: Water. Momenteel is hydratatie key, dus momenteel gaan we het daarbij houden, denk ik.
16: Aperol, ene of twee, en daar stopt het bij wel ze. Anders leek tegen de grond, denk ik.
10: In Bredene, aan de kust, is vandaag de 25e verjaardag gevierd van het eerste en enige naaktstrand van ons land. Het ligt aan een kleine strook strand op de grens met de Haan, afgelegen van de andere stranden en van bebouwing. Zo is er geen inkijk van nieuwsgierigen mogelijk. Deze mensen vertellen waarom ze de plek destijds zijn beginnen op te zoeken.
17: Ik ga nooit naar een strand waar ik met een spannende broek moet enzovoort. Het idee van vrijheid.
18: Je zit vraag, hoe wil de wind voelen? De zon? Ja, we moeten meer remmen. Genieten van kleine dingen.
10: En dan nog sport. Nafi Thiam is vandaag aan haar atletiekseizoen begonnen in Ratingen in Duitsland. Ze haalde nog niet haar hoogste niveau met in het hoogspringen 1,84 meter en in het kogelstoten 14,64 meter. Door een moeilijke voorbereiding werkt Thiam nog geen volledige zevenkamp af. Morgen doet ze wel nog mee aan het speerwerpen. Het is haar eerste wedstrijd sinds haar opgave op het WK 9 maanden geleden. En dan nog het weer vanavond en vooral vannacht kunnen we plaatselijk felle onweersbuien krijgen met intense regen, hagel en felle windstoten. De minima straks liggen tussen 18 en 23 graden. Morgen opklaringen en wolken, in de namiddag opnieuw kans op lokale onweersbuien. Aan de kust blijft het wel overwegend zonnig. Temperaturen morgen tussen 23 en 32 graden.
9: M&M Hits.
8: Altijd de beste hits non-stop. M&M.

0: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
2: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
3: Wie? Ikke?
2: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
3: Maar echt?
2: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
3: Dat vind ik wel stoer van mij, hè? Heel stoer.
2: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
3: Voilà.
2: Op sunweb.be.
4: M&M hits. Altijd de beste hits. Non-stop.

Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden

0: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
1: M&M hits live.

0: Het is 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. De twee grote funeraria van Parijs binnen de stadsmuren liggen volledig vol. Dat melden Franse media. Lichamen moeten nu naar funeraria buiten de stadsmuren gebracht worden. Door de hitte zijn er op 24 uur tijd gisteren 109 mensen gestorven. Normaal gezien vallen er in de Franse hoofdstad deze tijd van het jaar dagelijks zo'n 7 doden door de hitte. En er wordt gevreesd dat het aantal doden nog hoger ligt, vertelt Koen Braakman.
1: Die 109 doden, dat zijn dan nog mensen die thuis overleden zijn of ergens buitenshuis, maar dus niet in een ziekenhuis. Die oversterftecijfers van ziekenhuizen zijn er nog niet. Maar het is ook in de ziekenhuizen in Parijs bijzonder druk. Het aantal oproepen naar het noodnummer is vorige week bijna verdubbeld. Vandaag is het in Parijs voor de 10e dag op een rij meer dan 35 graden. En dat is volgens Le Parisien niet eerder gebeurd sinds het begin van de metingen in 1947.
0: En ook bij ons is het enorm druk op spoeddiensten en krijgt het noodnummer 112 meer oproepen binnen. Gisteren waren dat er ruim 11.000, dat is bijna de helft meer dan normaal op één dag. Daarom wordt opgeroepen het noodnummer 112 alleen te bellen als het om een echt noodgeval gaat. In de Hongaarse hoofdstad Budapest hebben tienduizenden mensen deelgenomen aan de Pride. Het evenement dat in het teken staat van de LGBTQ-beweging. Het was de eerste Pride sinds het vertrek van Viktor Orbán. Die kantte zich jarenlang tegen meer rechten voor homo's onder het mom van kinderbescherming. De demonstratie vond plaats bij recordtemperaturen. Zo werd in Budapest 38 graden gemeten. Sinds april is de pro-Europese Peter Magyar aan de macht. Meerkamster Nafi Thiam is vandaag aan haar atletiekseizoen begonnen in het Duitse Ratingen. Thiam haalde zoals verwacht nog niet haar hoogste niveau met in het hoogspringen 1,84 meter en in het kogelstoten 14,64 meter. Thiam zal nog geen volledige zevenkamp afwerken in Ratingen. Morgen neemt ze nog deel aan het speerwerpen. Het is haar eerste wedstrijd sinds haar opgave op het WK 9 maanden geleden. En in de Formule 1 start George Russell van op de poolpositie voor de grote prijs van Oostenrijk morgen. In de kwalificaties was de Brit van Mercedes sneller dan de twee Ferraris van Charles Leclerc en Lewis Hamilton. WK-leider Kimi Antonelli start morgen van op plaats 4. Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen crashte tijdens de kwalificaties, maar zonder gevolgen. Vanavond en vannacht kunnen er onweersbuien vanaf Frankrijk over ons land trekken met veel regen, wind en hagel. Er geldt code oranje voor Brussel en Vlaanderen, behalve aan de kust, en ook voor de provincies Henegouwen en Waals-Brabant. De minima vannacht liggen tussen 18 en 23 graden. Morgen start droog en zonnig. Na de middag vergroot de kans op buien en onweer, vooral in het oosten, en dan nog tot 32 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: De beste hits non-stop.

0: motorpech in Nice.
1: Oh.
0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Ik dacht van chili con carne.
3: Wel, ons varkens- en kalfsjacht is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
5: Dat wordt chili con serieus veel carne.
3: Kook

0: Het is 8:00, een heel goeie avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Het Brusselse muziekfestival Couleur Café wordt stilgelegd door de onweersdreiging vanavond. De concerten voor vanavond zijn afgelast en alle bezoekers moeten het festivalterrein verlaten. Ook de camping moet volledig ontruimd worden. De organisatie deed de aankondiging een uurtje geleden, zegt onze collega Wannes de Beukelaar.
1: Er is hier op het terrein voorlopig nog heel wat onduidelijk. Er heerst nog steeds een festivalsfeer, hoewel de organisatie tijdens een optreden op een van de hoofdpodia heeft aangekondigd dat dat het laatste optreden is. En dat is rond de klok van 8 het hele terrein en ook de camping ontruimd zou moeten worden. Daar is dus op dit moment nog niet veel van te merken. De mensen handelen er nog niet echt naar. En het is dus voorlopig nog afwachten hoe die ontruiming zal gebeuren.
0: De beslissing om Couleur Café stil te leggen kwam van de Brusselse overheid, die eerder ook al parken en bossen had gesloten wegens het onweer en de felle windstoten die verwacht worden. De onweersbuien die komen vanuit Frankrijk, zegt weervrouw Sabine Haagdoren.
2: In de loop van de avond, nacht, we verwachten het ergens tussen 11:00 vanavond en om 1 of 2:00 vannacht, dat er redelijk snel onweer van zuidwest naar noordoost over het land gaat schuiven. Waar precies is moeilijk te zeggen, maar hier en daar gaan we daar een rekening moeten mee houden en het kan een beetje verspreid over het land zijn, vandaar dat het grootste deel van het land wel die code oranje terecht heeft gekregen.
0: Ja, en die code oranje die geldt voor Brussel en Vlaanderen, behalve aan de kust en ook voor de provincies Henegouwen en Waals-Brabant. Door de hitte is het ook bij ons druk in ziekenhuizen en bij hulpdiensten. Het noodnummer 112 kreeg gisteren ruim 11.000 oproepen. Dat is bijna de helft meer dan normaal op één dag. Daardoor kunnen enkele spoeddiensten de toestroom aan patiënten amper verwerken. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke vraagt om het noodnummer 112 alleen te bellen als het om een echt noodgeval gaat. En de minister herhaalt de oproep om voldoende water te drinken, geen grote inspanningen te doen en, niet onbelangrijk, alcohol te vermijden.
3: Dat wil niet zeggen dat je op een koele plek geen pintje mag drinken, maar alcohol en hitte, dat is echt te vermijden, omdat het kan bijdragen tot uitdroging. En het is uitdroging die leidt tot gezondheidsproblemen en soms serieuze gezondheidsproblemen. Dus ja, genoeg water drinken en plezier maken.
0: En in de Formule 1 heeft George Russell de pole positie veroverd voor de Grote Prijs van Oostenrijk morgen. In de kwalificaties was de Brit sneller dan Charles Leclerc en Lewis Hamilton. WK-leider Kimi Antonelli start morgen vanaf plaats 4. Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen crashte tijdens de kwalificaties, zei het zonder erg. Onweer dus vanavond en vannacht, zoals Sabine al aangaf. De temperaturen blijven vanavond nog lang hoog. Morgen start droog en zonnig. En na de middag is er dan opnieuw kans op buien of onweer. En dan nog tot 32 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
4: M&M Hits. Altijd de beste hits non-stop. M&M Hits.

0: 9 uur, een heel goede avond. 14 nieuws met Alain de Korte. Het festival Werchter Boutique wordt rond deze tijd stilgelegd en de bezoekers moeten het festivalterrein verlaten. Dat heeft te maken met de onweersdreiging. Het optreden van headliner Katy Perry gaat dus niet door. Eerder vanavond werd het festival Couleur Café in Brussel ook al stilgelegd door die onweersdreiging. De bezoekers van Couleur Café vonden dat spijtig, maar de meesten begrepen het wel.
1: Ja, het was superleuk. We zijn er een paar uurtjes geweest, hebben we ons geamuseerd en voorlopig is het nog zondag en wind stil, dus we vinden het spijtig dat we weg moeten, maar ja, we moeten een beetje zien waar we naartoe gaan en of we nog iets van onze avond gaan maken.
2: Ik vind het echt super jammer. We hebben een keileuke avond gehad. We begrijpen de beslissing natuurlijk, maar het was leuk geweest. We moesten kunnen doorgaan, maar helaas, we moeten het terrein verlaten.
3: Het is gewoon echt super jammer. Je denkt gewoon, waarom moeten wij weg? Het weer is nog goed. Ik heb nu nog meer zin om te dansen, maar dat mag blijkbaar niet. Dat voelt een beetje raar aan.
0: In Venezuela zijn nu al 1430 doden geteld na de aardbevingen van woensdag. Tienduizenden mensen zijn nog vermist. De Venezolaanse overheid zegt wel dat ze intussen ook 70.000 gezinnen heeft kunnen helpen. In de Hongaarse hoofdstad Budapest is de Pride door de straten getrokken vanmiddag. Vorig jaar werd die Pride nog verboden door de vorige premier Orbán. Toen kwamen er uit protest toch 200.000 mensen opdagen. Nu waren het er minder. Correspondent Stefan Bos was erbij.
4: Zeker ruim 100.000 mensen trotseerden zaterdag de hitte om deel te nemen aan de ruim 4 kilometer lange Budapest Pride. Diplomaten en vrijwilligers deelden water uit. De Belgische eurocommissaris Haida Lawib sprak vooraf met de Budapestse burgemeester Kerke Karacsony, die vorig jaar nog werd vervolgd omdat hij de toen verboden Pride toch liet doorgaan. Dit jaar gaf premier Peter Madjar wel toestemming. Er was ook verdriet. Sprekers herinnerden aan een jongeman die deze week in Italië door zijn vader werd doodgeschoten omdat hij homo was. Langs de route protesteerden christelijke betogers met leuzen als zonde is geen feest. Ook hielden bezorgde ouders een gebedsmars. Op een paar gegooide eieren na was er geen geweld, maar daarvoor was het waarschijnlijk ook te heet.
0: En in het zwemmen heeft de Nederlandse Marit Steenbergen zo net het wereldrecord op de 100 meter vrije slag verbeterd. Ze zwom het 9 jaar oude record van de Zweedse Sjöström van de tabellen. Steenbergen is ook de huidige wereldkampioene op de 100 meter vrije slag. Ja, en vanavond en vannacht kunnen er dus onweersbuien vanaf Frankrijk over ons land trekken met veel regen, wind en ook hagel. Er geldt code oranje voor Brussel en Vlaanderen, behalve aan de kust en ook voor de provincies Henegouwen en Waals-Brabant. De minima liggen tussen 18 en 23 graden. Morgen start dan nog droog en zonnig. Na de middag vergroot opnieuw de kans op buien en onweer. Vooral in het oosten dan en toch nog 32 graden. Morgen meer in de app van 14 Nieuws.

M&M hits.

0: 10 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Door het dreigende onweer zijn vanavond verschillende muziekfestivals stilgelegd. De organisatoren wilden geen risico's nemen en de bezoekers de kans geven om veilig en rustig te kunnen vertrekken. Koen Braakman, welke festivals zijn er stilgelegd?
1: Couleur Café in Brussel, vlakbij het Atomium, was het eerste dat de beslissing nam rond 7 uur vanavond. Daar gaat ook de camping dicht. Om 9 uur volgde dan Werchter Boutique. Het optreden van headliner Katy Perry gaat niet door. Het onweer wordt daar pas om middernacht verwacht, zegt de organisatie. Maar we willen dat de uittocht op een kalme manier kan verlopen. En de bezoekers hadden daar ook wel begrip voor.
2: Ik vind het eigenlijk wel een beetje balen dat het vroeger gedaan is. Want ik keek echt wel uit naar Katy Perry. Ik denk zo een beetje de apotheose van de avond. En ik was er echt helemaal aan het inkomen. En ja, ik denk dat ik net zoals heel veel aan het balen ben op dit moment. Maar ik snap het ook wel.
3: Een beetje een anticlimax. Omdat je wel zin hebt om de avond gewoon helemaal door te gaan. En ja, maar ik snap het wel een beetje dat ze die beslissing voor ons nemen.
1: En dan het festival Paradise City in Steenokkerzeel. Dat houdt er rond deze tijd mee op. In Gent heeft het stadsbestuur alle openluchtevenementen voor vanavond verboden. Maar er zijn ook festivals die voorlopig gewoon doorgaan. Zoals Live is Live in Antwerpen. Daar is Robbie Williams vanavond de topact.
0: Dankjewel, Koen. In Antwerpen zijn 7 mensen naar het ziekenhuis gebracht na een korte maar felle brand in een appartement. Het vuur ontstond rond 8:30 in de keuken van dat appartement. Er was een grote rookontwikkeling. De brandweer had het vuur snel geblust, maar door 7 bewoners. Maar 7 bewoners ademden te veel rook in en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Niemand verkeert in levensgevaar. Het appartement is onbewoonbaar. In Venezuela zijn nu al 1430 doden geteld na de aardbevingen van woensdag. Tienduizenden mensen zijn nog vermist. De Venezolaanse overheid zegt wel dat ze intussen ook 70.000 gezinnen heeft kunnen helpen. De materiële schade is het grootst in de deelstaat La Guaira, in het noorden van Venezuela en ook in de hoofdstad Caracas. Veel hoge gebouwen zijn ingestort en het is lastig zoeken naar slachtoffers onder het puin. De Servische president Vučić zegt over enkele weken op te stappen. Hij kondigde vervroegde verkiezingen aan. Vučić zei dat op een bijeenkomst van zijn aanhangers eerder vandaag. Een datum voor de verkiezingen is er nog niet. De termijn van Vučić eindigt normaal pas volgend jaar. Hij lijkt nu dus toe te geven aan de belangrijkste eis van de betogers die al anderhalf jaar bijna wekelijks tegen zijn regering demonstreren en ook zijn ontslag eisen. De protesten, geleid door studenten, begonnen na het instorten van een nieuwe luifel aan het station van de stad Novi Sad. Daarbij kwamen 16 mensen om. De demonstranten vinden dat het ongeluk te wijten is aan de onbekwaamheid en corruptie van de politieke leiders. En in het zwemmen heeft de Nederlandse Marit Steenbergen vanavond het wereldrecord op de 100 meter vrije slag verbeterd. Ze zwom het 9 jaar oude record van de Zweedse Sjöström van de tabellen. Steenbergen is ook de huidige wereldkampioene op die 100 meter vrije slag. Ja, vanavond en vannacht kunnen er dus onweersbuien vanaf Frankrijk over ons land trekken met veel regen, wind en ook hagel. Er geldt code oranje voor Brussel en Vlaanderen, behalve aan de kust en ook voor de provincies Henegouwen en Waals-Brabant. De minima liggen tussen 18 en 23 graden vannacht. Morgen start droog en zonnig, maar na de middag vergroot opnieuw de kans op buien en onweer, vooral dan in het oosten van het land. En morgen ook daar nog 32 graden. Meer in de van 14 Nieuws. M&M Hits.
4: Altijd de beste hits non-stop.

0: M&M hits.
1: M&M hits.
2: Sinds je weg bent, zoek ik elke avond de reden om niet te slapen in dat grote bed alleen.

0: M&M Hits.
1: Hits.

0: Het is 11 uur, een goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Door de onweersdreiging hebben drie grote festivals vanavond beslist om de optredens stil te leggen en het publiek naar huis te sturen. Eerste festival dat dit deed was Couleur Café in Brussel. Later volgden ook nog Werchter Boutique en Paradise City. Voor Werchter Boutique betekende dit dat hoofdact Katy Perry geannuleerd werd. Dat zorgde voor gemengde reacties bij de festivalgangers.
1: Het is heel jammer, maar een beetje begrijpelijk. Blij dat we Pitbull nog gehad hebben, want het was wel echt een feestje. We kwamen eigenlijk wel een beetje voor iedereen, niet speciaal voor Katy Perry, maar het is uiteraard wel heel jammer, want we hadden ze graag gezien.
2: Ik ben wel een beetje teleurgesteld. Het is de eerste keer in zoveel jaar dat ik wel eens naar Werchter kom, voor de rest kom ik hier altijd helpen. Maar ja, we vinden het wel echt heel jammer dat we ze niet kunnen zien. We gaan met de auto naar huis, ze komen dus normaal wel op pieken of wel met de pendelbus, we gaan nog wel zien. We zijn van de buurt, dus we geraken wel veilig thuis.
0: Bij Couleur Café moest ook de camping ontruimd worden. De kampeerders kunnen vannacht terecht in een van de expozalen op de Heizel. In Paradise City moet de camping niet ontruimd worden en dat geldt ook voor Sunrise in de Lilse Bergen. Daar stoppen ze over een uurtje met het programma. En Life is Live in Antwerpen gaat met hoofdact Robbie Williams wel verder zoals gepland. In Frankrijk zijn sinds het begin van de hittegolf op 18 juni al 74 mensen verdronken. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Het gaat hoofdzakelijk om mensen die verkoeling zochten in wateren waar het niet toegestaan is om te zwemmen. Of in onbewaakte zones, zoals rivieren en vijvers. Ook op enkele stranden van de Atlantische Oceaan werden mensen meegesleurd met de sterke stroming. Er was vanavond opnieuw een zware naschok in Venezuela. Excuseer. Die had een kracht van 5,6. Het is niet duidelijk of die extra schade heeft veroorzaakt na de verwoestende schokken van woensdagnacht. De dodentol van die bevingen is ondertussen opgelopen tot boven de 1400. En de Belgische hockeymannen hebben zich nu al geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. In de zogenoemde Hockey Pro League versloegen de Red Lions vanavond Nederland met 2-1. Alexander Hendricks en Tom Boon zorgden voor de goals. Doelman Vincent van Asch was man van de match door een belangrijke redding nog op het einde van de wedstrijd. Door deze zege is België dus zeker van eindwinst in die Pro League en het bijhorende Olympische ticket. Doelpuntenmaker Alexander Hendricks is tevreden met die dubbelslag.
3: Ik denk natuurlijk de voorbije jaren hebben we ook Pro League gespeeld, maar er zat natuurlijk iets minder druk op en er ging niks aan vast. Oké, het is een winst van de Pro League, maar dan werd er meer in geoefend. En nu hebben we echt wel gewoon deze gebruikt, ook wel om onze ploeg te vormen, maar we zijn gewoon vanaf het begin hebben we tegen ons eigen gezicht van we spelen geen oefenmatch meer. Elke wedstrijd die we spelen willen we vol een bak gaan en dat is goed.
0: Vanuit Frankrijk trekt het eerste deel van de nacht een onweerszone over het land met kans op windstoten, veel regen op korte tijd en ook hagel. Code oranje is van kracht in een groot deel van het land. Minima vannacht tussen 19 en 24 graden. Zondag start droog en zonnig. Temperaturen tot 32 graden. Na de middag wolken en kans op buien. En vanaf maandag aangename zomertemperaturen rond 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: De beste hits non-stop. M&M.

0: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zijn jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen. M&M heet Life.

0: Het is middernacht. Een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. Door de onweersdreiging hebben drie grote festivals vanavond beslist om de optredens vroegtijdig stil te leggen en het publiek naar huis te sturen. Eerste festival dat dit deed was Couleur Café in Brussel. Later volgde nog Paradise City en Werchter Boutique, waar de Amerikaanse superster Katy Perry de hoofdact was. Een voorzorgsmaatregel, zegt collega Pascal Mertens.
1: Eigenlijk omdat er een zwaar onweer voorspeld was vanaf middernacht en eigenlijk wilden ze dat iedereen ook nog heel veilig naar huis zou kunnen gaan en dus niet in een onweer zou zitten. En dan volgde ook nog Paradise City. Zij moesten vanaf 10 uur stoppen. Daar konden de kampeerders wel blijven in hun tentje. En alle festivals die zeggen ook dat ze morgen ook nog zullen doorgaan. Of dat zo is hier op Couleur Café, dat valt nog af te wachten. En wat nog wel doorgegaan is vandaag, en wie dat heel snel ook een geruststellend bericht heeft uitgestuurd, is het festival Life is Life rond Antwerpen. Zij zeggen, wij hebben het ook allemaal goed gemonitord, maar bij ons is er geen noodzaak om ermee te stoppen.
0: Daar is of was Robbie Williams de hoofdact. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders roept de organisatoren op om goed te communiceren over eventuele compensaties. Bijvoorbeeld als festivalgangers nog ongebruikte tegoeden voor drank of eten hebben. Minister Beenders.
2: Ik denk dat vandaag iedereen het over eens is dat wanneer veiligheid primeert dat festivals moeten afgezegd worden. Daar is geen discussie over. Maar natuurlijk, vanaf morgen komen dan andere vragen van ja, wat moet ik doen met de catering die ik gekocht heb? Want dikwijls zijn dat cashless systemen. Hebben mensen nog heel veel geld openstaan? Ze konden dat niet gebruiken. Dus het is vooral heel belangrijk dat de organisatoren nu ook heel snel communiceren over mogelijke compensaties of manieren waarop mensen hun geld terugkrijgen.
0: De Servische president Vučić zegt over enkele weken op te stappen. Hij kondigde vervroegde verkiezingen aan. De termijn van Vučić eindigde normaal pas volgend jaar. Hij lijkt nu toe te geven aan de belangrijkste eis van de betogers die al anderhalf jaar tegen zijn regering demonstreren en zijn ontslag eisen. De protesten, geleid door studenten, begonnen na het instorten van een nieuwe luifel aan het station van de stad Novi Sad. Daarbij kwamen 16 mensen om. De demonstranten vinden dat het ongeluk te wijten is of was aan de onbekwaamheid en corruptie van de politieke leiders. Sport. De Belgische hockeymannen hebben zich nu al geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. In de zogenoemde Hockey Pro League versloegen ze vanavond Nederland met 2-1. En daardoor zijn ze eindwinnaar in die Pro League en mogen ze al zeker naar de Spelen. Doelpuntenmaker Alexander Hendricks scoorde 1 van de doelpunten en is tevreden met die dubbelslag.
3: Ik denk natuurlijk dat de voorbije jaren hebben we ook Pro League gespeeld, maar er zat natuurlijk iets minder minder druk op en er ging niks aan vast. Oké, het is een winst van de Pro League, maar dan werd er meer in geoefend. En nu hebben we echt wel gewoon deze gebruikt. Ook wel om onze ploeg te vormen, maar we zijn gewoon vanaf het begin hebben we tegen ons eigen gezicht van we spelen geen oefenmatch meer. Elke wedstrijd dat we spelen willen we vol een bak gaan en dat is goed gelukt.
0: In het zwemmen heeft Sarah Dumont een nieuw Belgisch record neergezet op de 800 meter vrije slag. Vanavond, tijdens een wedstrijd in Rome, was de 19-jarige Dumont ruim 2 seconden sneller dan het vorige record van Alizé Pizan uit 2023. Dumont finishte in haar wedstrijd daarmee als tweede. En op het WK voetbal worden de laatste wedstrijden in groep L gespeeld. Engeland Panama is nog 0-0 en Kroatië staat 1-0 voor tegen Ghana. Vanuit Frankrijk trekt het eerste deel van de nacht een onweerszone over het land met kans op windstoten, veel regen op korte tijd ook en hagel. Code oranje is van kracht in een groot deel van het land. Minima vannacht tussen 19 en 24 graden. Zondag start droog en zonnig. Temperaturen tot 32 graden. Na de middag krijgen we wel meer wolken en is er kans op bijen. Vanaf maandag aangename zomertemperaturen rond 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: De beste hits non-stop. M&M hits.

0: Vanaf morgen bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kersverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: M&M Hits, live.

0: Vanaf morgen bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kersverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: M&M Hits, live.

0: Het is 1 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De voorbije avond hebben de organisatoren van verschillende festivals beslist om de optredens vroegtijdig te stoppen vanwege de code oranje waarschuwing voor onweer. Het gaat onder meer om Couleur Café, Paradise City en Werchter Boutique. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders van Vooruit heeft de organisatoren intussen opgeroepen om goed te communiceren over eventuele compensaties.
1: Ik denk dat vandaag iedereen het over eens is dat wanneer veiligheid primeert dat festivals moeten afgezegd worden, daar is geen discussie over. Maar natuurlijk, vanaf morgen komen dan andere vragen van ja, wat moet ik doen met de catering die ik gekocht heb? Want dikwijls zijn dat cashless systemen. Hebben mensen nog heel veel geld openstaan? Ze konden dat niet gebruiken. Dus het is vooral heel belangrijk dat de organisatoren nu ook heel snel communiceren over mogelijke compensaties of manieren waarop mensen hun geld terugkrijgen.
0: In Albanië zijn de voorbije avond opnieuw duizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de bouw van een luxe resort. Dat resort wordt mee gefinancierd door Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. En het zou worden gebouwd in een beschermd natuurgebied. Het protest in Albanië houdt al enkele weken aan. De betogers eisen ook het ontslag van de premier. Ze beschuldigen hem van corruptie. In het hockey hebben de Red Lions, het Belgische mannenteam, zich al kunnen plaatsen voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. In de zogenoemde Hockey Pro League wonnen ze de voorbije avond de wedstrijd tegen Nederland met 2-1. En daardoor zijn ze eindwinnaar in die Pro League en mogen ze dus al zeker naar de Spelen. Red Lion Alexander Hendricks was blij met dat resultaat.
2: Ik denk natuurlijk dat de voorbije jaren hebben we ook Pro League gespeeld, maar er zat natuurlijk iets minder minder druk op en er ging niks aan vast. Oké, het is een winst van de Pro League, maar dan werd er meer in geoefend. En nu hebben we echt wel gewoon dit gebruikt. Ook wel om onze ploeg te vormen, maar we zijn gewoon vanaf het begin hebben we tegen ons eigen gezegd van we spelen geen oefenmatch meer. Elke wedstrijd dat we spelen willen we vol een bak gaan en dat is goed gelukt.
0: En op 2K voetbal worden de laatste wedstrijden in groep L gespeeld. Engeland won met 0-2 tegen Panama. En Kroatië staat 2-1 voor tegen Ghana. Later vannacht worden ook nog de wedstrijden tussen Portugal en Colombia en tussen Congo en Oezbekistan gespeeld. En dan nog het weer. Vannacht nog kans, of dus kans op onweer. Code oranje is van kracht in een groot deel van het land. Temperaturen vannacht tussen 19 en 24 graden. Na de ochtend eerst droog en zonnig weer. Later kans op een bui bij temperaturen tot 32 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: M&M Hits. Altijd de beste hits non-stop. M&M.

0: M&M hits.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.